0: voor mijn kinderen gewoon. En ik.
1: Sorry man, voor je lang.
0: Hi, baby. Pitching to Ramsey.
2: Hi, it's a CCH, please.
0: How are you pitching with one of the CCH requests at 2141?